van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Noah Kahn en Doors, dit word by 13 minute voor 9. Bring ons by ons goue ouwe vanochtend, maar voor hy goue ouwe, luister eers hierna. Doring het van hom laat hoor, hy sê man, hy hou glad nie van kei en pepper nie. As kind het hy glad nie daarvan gehou nie, en vandag nog steeds nie. Nou hier is een interessante ene om Godfrey. Sê hy hou glad nie van pannekoeke, hy sien glad nie die, ek kan nie verstaan hoekom ander mense so baie daarvan hou nie, maar hy hou glad nie, glad niks van pannekoeke. Hy stel voor, is dit een luisteraar wat ek vroeger gehad het, wat nie havermout was het Billy, ek is nou onzeker, nou moet ek teer al hierdie name wat ek hier voor my het gaan, hoe dit ook al sê, die persoon wat glad nie van havermout gehou het nie, kontak, hy moet, dis Billy inderdaad, ja, hy sê Billy moet kyk of hy nie bekoumou se product havermout kry nie, hy het een naam genoem daar wat ek nou nie neer kon skryf op hy betrokke stadium nie, maar daar is blijkbaar twee van bekoumou, en jy vat die ene wat nou nie die glibberige tekstuur het die, werk blijkbaar baie goed en is baie, baie gezond vir ons, ja, baie gezond. Dolly vanochtend verantwoordelik vir ons goue ouwe en sê hierdie enekie van The Supremes laat nader trek.

0: Ja, ons tyd nou 11 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons oggendkuierprogram en dis tyd vir goeie wense. Ons nommer in die ateljee 0644175111, die SMS lyn 6223 en dan ons WhatsApp nommer 0817084599 is natuurlik meer as welkom. Om so lank die boodskapie te stuur, maak asseblief seker dat jy inskakel voor 10 minute voor 10, want dit is dan wanneer ons lyne toemaak. Onthou ook dat ons 'n tydlimiet van 2 minute het om sodoende elke luisteraar die kans te gee om sy of haar boodskapie oor te dra. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre goeie wense, môre intjie gaan te môre.
0: Altyd goed, dankie Leslie. Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan goed. Dit is bietjie lekker warm op Kannewoop, maar dit gaan aan. Sê dankie Here vir 'n nuwe dag en vir nuwe krag. Vanmôre al tannie Spanie, Tannenberg van Kommas daar, tannie Baba daar van die ooste en die Marianiske van die suide, die jong ook daar van die suide se kant, om David, om Agnes, om Thomas, tannie Sophie Scobie van Okahania, tannie Alida, oe, dat is so baie om die name te noem, Lola van Reebok, en die Veronica, allemaal een prachtige en geseënde dag. Wens ik voor al mijn radiomaatjes toe. Voor die naam ik vanochtend kan noemen. Ik wens hulle allemaal een mooie en een prachtige dag toe. Morgen Tani Roosmarie en Putiman Louda van Grootop. Marina Koch van Grootop. Nelly Bekes van Isip. Johan van Grootop. En Annie Anna Goos van Grootop. Ik wens voor jullie een speciale dankbaarheidsdag ook toe. Dat is nog niet donderdag nie. Maar ons verblijf ons altijd in die Heere. En ons sal dankie Heere voor elke dag. Wat die voor ons kracht gee. Om vir ons die dag deur te gaan. Alma wat my ken, wat my naam op haar hartstop hoor, een prachtige en een geseënde dag toe. My familie hier by Plaas Kannewoop, die Roodat familie, een prachtige dag ook vir julle. Môre Salome daar in Reebok, vir jou wens ek ook een prachtige dag toe. Hou goeie moed en dra mekaar se laste. Die wat my naam altyd op my naam op die radio noem, ek sê vir ook baie dankie vir elke boodskap, wat hulle vir my stuur en ek waardeer het oprecht. Wat het vandag verjaar, een prachtige en een geseënde verjaarsdag wens ek vir hulle toe. Wat het vanmorgen in hospitale beland het, wat in pijne verkeer, wens ek ook een geseënde en een geneesende dag vir hulle toe. Wat het vanmorgen in gevangenis het, wat die weet hoe hulle daar beland het nie. Ek gee net vanochtend vir hulle vir Filippense 4:4, verblij julle altijd in die Here, moet nie mismoedig raak nie, morgen sal die son weer skyn. Baie dank Inkie vir jou mooi program en die mooie muziek wat jy vir ons aanbied hier op Hartklop. Mag jy ook een prachtige dag daar in die ateljee daar in Sakopet en stuur maar groete vir alle ster jou collega. En die boodskap kom van Leslie af.
0: Baie, baie dankie Leslie. Jy moet ook een baie mooi en geseënde dag hê hoor.
1: En hou toch aan met jou goeie muziek. Dit maak my dag. So hierdie muziek, hierdie plaatje wat jy nou gespeel het my so baie gedink in my ouwe jare.
0: Uitsa.
1: Mooi dag vir jou.
0: Ek is blij. Daar sê, dankie Leslie. Goed gaan, tot ziens. Kom eens kyk of ons enige boodskap het.

0: Goeie, ons wil graag vir ons pa Albert Isaks gelukwens met sy 70ste verjaarsdag. Baie geluk met pa se 70ste verjaarsdag. Mag pa se dag vol vreugde, geluk en seëninge wees. Baie dankie vir wat dad vir ons alles doen en beteken. We love you to the moon and back. En ek dink daar die boodskap het half deur gekom. Is natuurlik meer as welkom as u dit weer wil stuur. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre Ingrid.
0: Môre Attika. Gaat het goed?
1: Ik kom weg met die stemmen, zeker.
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat het, Aykan?
0: Altijd goed, dank je. Gaan met Attika.
1: Ah, alright. Ik heb het met zoeken, maar een koude plek. Ons zal niet praten, maar ons krijgt nog weer bitterkoud. Maar ik kom eens van die koude.
0: Ja, ja, is altijd lekker.
1: Is altijd lekker. Ik wil toch niet een speciale boodschap voor Sikke, Poison, Jevrouw Poison en Stier. Hij moet toch zijn dagje geniet. En ik ben vandaag, ik denk, ik 26 jaar oud vandaag. En ik is mijn hartse punten en ik is baie lief voor hem. Zeg, ik hoop die lijst op die boodschap. Want ik heb net vanochtend besloten, ik bel voor jou in op die radio, dat je kan horen hoe ik over jou voel. En dan wil ik toch goed daarom zo hardloop. En voor grootma zei Rosette, je zit sowieso voor die radio. Je moet ook een mooie dag hebben. En dat is zo warm hou en... Warm goed is hier, dat je toch drinkt. Lekker warm goed, alles wat... Van, niet koude goed, alles wat warm is, moet je toch voor jou voorbereid. En dat wil ik ook voor jou zeggen. En allemaal wat mijn stem hoort, van als je verongaf, oorlas wat mijn stem hoort, allemaal moet toch een mooie dag hebben. Dat is wat ik wil zeggen. En je moet ook een mooie dag en mooi is toe gaan. En zeg ik, je moet toch een mooie dag hebben en dat je maar... En ja, we in die huiswensen voor jou een paar mooie speciale dag hier. So, oké, ons praat weer Ingrid, mooie dag voor jou.
0: Baie dankie, Attika. Attika moet ook een baie mooie en geseende dag heen. Groete vir Tante Cecilia.
1: Ek sal vir Tante Cecilia sê, sy sien in wat ook kreere. Oké, Ingrid, I love you, bye.
0: Ja, sy, goed gaan, tot ziens. Ja, ons tyd nou 17 minuutje oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM, dis ons ochendkeierprogram muziek, ons eer van goeie wense, is meer as welkom, skakel asblief in voor 10 minuutje voor 10. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen, Inkie.
0: Morgen, Veronica.
2: Hoe gaan het vanmorgen?
0: Altijd goed, dankie. Hoe gaan het met jou?
2: Dit gaan goed, dank je. Nee, ik heb amper iets anders gezegd. Ik heb het zo lang getrekt. Ja, Inke. Vandaag verjaar pastoor Buxplat, daar in die kant van Windhoek. Wat is Baronse kunstenaam? Is het Elijah?
0: Elijah.
2: Elijah, ja, verjaar vandaag. En dan is het Sophie Loopscher, Stein. En dan my skoondogter, Sonja, amper ek van Broen, kan Broedie. Ja, hulle is vandag op my lys en ek wil vir hulle baie, baie geluk sê. En ek wens vir hulle een geseënde, gezonde, voorspoedige nieuwe levensjaar. En dan wil ek vanmorgen, besonder vir Sophie, die Steinfamilie sê, ons dink vanmorgen aan hulle in ons bid en vertrouw dat die Here vir hulle vandag een God van nabij sal wees en vir hulle sal omarm en met sy reddende rechterhand vir hulle sal toevou. En ek denk ook vanmorgen aan die Strauss familie met die jongsang van Alet, my schoonsister se broer, toe saterdag die lewe gelaat. Ons bid en vertrou dat die Here ook hierdie pad saam met hulle gaan stap en ook alle reëlings wat in die week getref moet word, dat hy vir hulle sal bystaan en sal ondersteun. Ja, is een moeilike ochend vanmorgen, maar ons bid die Here vir elk een vir baie, baie krag. En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies, hier uit Rebel, en vir Sonja wil ek sê, dit kom ook van die Hokie familie. Dinkie vir allemaal een besonderse dinsdag, nee.
0: Baie dankie, Veronica. Jy moet ook een baie mooie en een geseende dag en jy weet mis wat sê ek altyd. Ja, Heer is baie na in die wat gebroken van hart is.
2: Yes, baie dankie, goed gaan, ne?
0: Baie dankie, jy ook.
2: Alright, ne?
0: Goed gaan, tot ziens.
2: Bye-bye.
0: Goeie wense, goeie morgen.

0: Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Môre sê.
2: Goeiemôre.
0: Môre die meisie.
2: Is dit? Ek ken nou môre my naam. Die meisie stem die eie, net ou gader.
0: Altyd goed, dankie. Gaan we naar die meisie.
2: Ai, net aan die meisie. Nee, aan die meisie. Voel dan so, maar. Ek kan nie kan kliniek uit, maar. I'm alive. I thank God for this. Luister, Inge. Nee, ek jy wag jy so dit op die kras. Ek is so nie binne. Ah, wat is dit? Ha? Ha? Ingrid.
0: Ja, Tani.
2: Sorry man, ek het jou sê. Jy moet toch vir die mense het gehoord jy sê oor die radio. Jy het gesê, net 2 minuten gee jy vir hulle. Les is nou baie lang gepraat. En nou die ander dag, jy vrou ook vir dinge is gebeld vir Alex. Vir dinge is gebeld, die boodschap wat hy zo uit sê. Toe dit ook gesê, hy gee nie vir hulle lang tijd. Hy wil nie zo lang praat. Jy moet zo praat, want die ander mense ook kan een kans gee.
0: Ha? Nou sien dan niet nou al klaar een minuut gepraat.
2: Ik zit 2 minuten, maar dan heb ik 10 minuten om te bel.
0: Nee, Tani.
2: Dat is eigenlijk wat ik wel gezegd, Inge.
0: Is er echt, Tani, met een prachtige dag?
2: Nee, ik moet daar op die zit er af op die ik kan maar gewoon wat zit dan in mijn zin. Ik wou niks.
0: Nee, is er echt, Tani, wij zijn.
2: Zien ik het nog maar weer zeggen. Hoe ben je nu gekomen, man?
0: Ons kan niet allemaal van die, Tani.
2: Krijg iets.
0: Ons kan niet allemaal van die, Tani.
2: Ik heb dan van Felix gewoon moed. Lekker gesjaars met hem zo.
0: Ja.
2: Ik heb hem nou in de levende lijven gezien. Hoe leuk ik. Ik was daar bij hem geweest. Dat is dus voor verder goed gaan, man.
0: Dank je, Tani.
2: Hoi, man. Ik heb die vrouw toch nu gezegd van ja, mijn schoondochter. Maar ik heb me zo niet van haar boodschap. Ik heb te laat gehoord. Ik heb voor haar gezet. Veel schuldig op haar verjaarslag.
0: Ja, ons tyd nou 22 minute oor 9. Kom ons kyk of daar enige boodskapie ingekom het. Goeiemôre, ek wil tog vir my suster Lee Ann Jossop, wat in Witkrans is, gelukwens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar baie jare spaar en seën. Dan is daar 'n boodskapie, Pikkewyne daar ver in die suide in Betanie. Mama Pikkie, mag mams 'n geseënde dag hê. Liefies tot jou tog man van Lloyd uit Walvis Bay. Ja, ons nommer in die ateljee 0644417511, die SMS lyn 6223 en dan ons WhatsApp nommer 0817084599. Terwyl ons wag vir ons luisteraars, kom ons luister gou-gou na 'n lied.

0: woord wat verjaar en poppetjie kloete van windhoek. Ek wil vir hulle sê, a baie, baie spesiale verjaarsdag aan julle twee vanmôre. En die wat elke verjaar het, wat ek nie voor gebel het of ingebel het nie. Ek het aan elkeen gedink en ek was net rechtig aan die reaksie. As die lied in die radio maatjes uitkom, maar ek wil vanmôre vir julle sê, ek is terug voor gaat, ja. Ek wil net sê môre en a baie, baie mooie dag vir elkeen. En baie sterkte vir hulle die sy geliefdes gesterf, want ek, en die wat voor opgraftig is, want vir al die Meyer familie op Beersepa, wat ons saterdag ook vir oustafnis Meyer begrawe, baie sterkte vir julle. En Ingrid, ek is verskrikkelijk lief vir julle, en julle moet vir julle mooi oppas, en een baie mooie dag vir julle. Ek sal ander dag inbel, en so lang as om met jy sal moed uitklop, jy.
1: Baie dankie, Tannie Maria. Tannie moet nie weer verdooi nie.
0: Nee, ek sal
1: redig
0: waar, ek sal
1: baie sorg daarvoor. Dat moet een prachtige dag hee, hoor.
0: Dankie, goed.
1: Goed gaan, tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Ja, Tannie Marie, het my net die vermoe om vir my so lekker te laat lag. Maar ja, kom eens hoor. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeie morgen, Roosknoppie.
1: Morgen, om Tommy gaat het goed.
2: Goed, dankie, Roosknoppie, om gezond, dankie.
1: Om Tommy's stem klink om goed vir morgen.
2: Maar ek het hier in Otjewarong in die noorde bij die
1: kopie. Dis van die rondloop, wat hy stem so, ek wonder, ek wonder. Om Tommy kan maar gesels?
2: Nee, dit gaan goed, dit is nie weet. Want in die ochtend is het koud en die namiddag en die ander koud en die hele dag is het warm.
1: Ja.
2: Ja, ek wil my aan my vrienden sê, alle geluk en voorspoed vir die voor die dag en een geschiedde dag verder. En ook voor die snoepie, ek mis julle.
1: Om Tommy met terugkom, asjeblief.
2: Ja, ek sal terugkom, hier die snoepie.
1: Maar geniet die tydje daar kant om Tommy. En groete aan allemaal wat ons ken. Al ken hulle ons ook.
2: Een geschiedde moeder sê van, julle moeder sê, soos een is soos een hen, wat hulle sê, kijk eens onder die spreer te skeren.
1: Ja, ja.
2: Voor die gevaar. En sê hulle moet.
1: Ja.
2: Je moet met die zacht, met die tieren zacht gaan om mee te beschermen en te streel. Nee, nee, Roosknoppie, dat het goed gaat.
1: Baie, baie dankie om Tommy. Om Tommy met die tijdje geniet.
2: Ik heb al vereerd dat er veel groeten is.
1: Ik zal zodra kom zien om Tommy.
2: Oké dan.
1: Goed gaan om Tommy.
2: Oké dan, Roosknoppie.
1: Tot ziens om Tommy. Ja, kom eens kijken, ik heb een boodschapje gekruid. Ik heb net gekeken naar die boodschapje. Dan moet ik kom eens iwers. Goeie wense, goeie morgen Ingrid. Ik wil net voor mama Poppy, wat vanochtend de operatie krijg, ons wil net voor mama sê, sy moet nie vrees nie, want die Heer is met mama. Ons bid voor mama en hierdie boodschapje kom van haar kinders. Ik wil net gevindig kyk voordat ek die oproepje hanteer, net gekyk of daar nog boodskapies ingekom het. Goeiemorgen, o nee, die eindkeer klaar gelees. Goeie wense, goeiemorgen.
3: O, goeiemorgen.
1: Morgen, Tannie Spanie, gaan het goed?
3: Ek het een dankbare hart, het gaan goed, dankie, hoe gaan dit daar met jou?
1: Met my gaan het altijd goed, dankie Tannie, vir elke boodskapie, wat Tannie altijd vir my stuur, waardeer dit.
3: Baie dankie, Ingrid, ek dank ons maar om allemaal, en ek dank aan die omroepers, die groot werk wat hulle vir die land doen, en ek bid ook vir hulle, en ek omgee ook maar vir hulle. Maar ek wil vanmorgen vir die hele brigade sê, ek het een dankbare God. En ek wil vir hulle sê dat ons kan nooit meer mekaar sy naam as oor roep, soos ons graag wil die. Maar ons, as ek sê almal, dan moet hulle weet, is ons almal saam. Maar dan is daar ook wat ek toch wil roep, soos David van Broen, ek wil toch wat vir jou ook goed te sê met jou gezin, laat het goed gaan, je prolea, laat het goed gaan met die wa. En dan wil ek vanmorgen, ek vir my gesê, ai my broer, ek denk baie aan jou, baie, baie sien wens, ek bid vir jou en laat het baie goed gaan met jou. Kintje en Blom en Tio en Nicolien, sien wens ook vir jou. En vanmorgen denk ek aan radiovriendin van my, dat al jare het ons gecommuniceer oor die radio. En ek het voorreg om vanmorgen vir Sylwijs moeste. Vanmorgen sê, ach man, baie dankie dat ons twee kon gekom.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Selena Gomez met Single Soon, dis bykans 16 minute, eerder 13, nee 17 minute voor 3, luister na jy genaal hier op Hardklop FM. Kom ons loer bykie na die jongste in die wereld van technologie, bykie plaaslike jeugnies gekombineer met technologie nuus. MTSC het deur middel van sy beurs skema beurse aan 6 studente vir die 2026 akademiese jaar toegeken. Die begunstigdes sluit in studente wat kwalifikasies in rekeningkunde, data wetenskap, kibersekuriteit, rekenaarwetenskap en besigheidsinligtingstelsels aan die Universiteit van Namibië, die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie en die Internasionale Universiteit van Bestuur volg. Nou, MTSC het $1.5 miljoen aan die beursprogram vir die 2025-26 financiële jaar toegeken, waar die maatskappy se voortgesette verbintenisse tot die ondersteuning van die onderwyssektor herbevestig, deur toegewyde studente op te hef, wat nie hul akademiese fooie kan befonds nie. Voormalige MTSC beurs

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Sepas kwart oor 7, hartelijk goeienaand en baie welkom ook by ons Hart van Afrika program hier op Hartlap FM, ons muziekprogram toegewijd tot klanke van elders op die Afrika vasteland. Ek is Nick Dames, my heerlijke voorreg om saam met jou die loop van vanavondse program te kuier, so tussendeur die Afrika klanke en onder andere ook met ons dinsdagavond vasvraagcompetitie in die richting van 7:30, so met so 15 minuut is die tyd, kan jy so lank die algemene kennis vlijmskerp hou en bykie die kennis op die proef kom stel tydens ons vasvraagcompetitie op hierdie dinsdag aand. Ons sal dan vir jou 20 vrae gereed hê om lekker saam met ons vasvraagcompetitie te geniet. Ons speel vasvraag so in die richting van 8 uur, wanneer ons die Afrika klanke dan voortsit en vanavond se program word ook afgesluit met pitkos versorging aangebied deur Dominee Johan Serfontein. Blijger is ingeskakel, geniet jou dinsdagavond in die geselskap van Hartlop FM en ons Hart van Afrika program. Salif Keita sing Africa.

0: genoem wat Mallorca en Ibiza insluit. Ongelukkig nou daai luisteraar verloor, skakel maar gerus terug. Vasvra goeienaand.
1: En dan kan dit nie.
0: Lekker dankie self.
1: Vooruit, maar gooi met plat met nummer 19 asseblief.
0: Libanon het in November 1943 onafhanklikheid van watter land verkry?
1: Libanon?
0: Ja.
1: Iran nie.
0: Baie dankie, skakel gerust terug, tot ziens. Dit is vraag nummer 19. Libanon het in November 1943 onafhankelijk geword en afgebreek of eerder onafhankelijkheid van watter land verkry. Dit is vraag nummer 19. Vas vraag, goeienaand.
2: Goeienaand, wat is nummer dus nog op?
0: 9 en 10, 18 en 19.
2: Zullen we met 10, alsjeblieft?
0: Wat er niet wordt gebruik om marsepein te maken?
2: Kan ik dit weer wel?
0: Wat er niet wordt gebruik om marsepein te maken?
2: Het is een niet.
0: Ja. Baie dankie, tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
3: Goeienaand is nummer 9, hou beantwoord nie.
0: Nummer 9, wat word die groep eilande genoem wat Mallorca en Ibiza insluit?
3: Spanje.
0: Nee, ongelukkig nie. Nie die antwoord waarna ek soek nie. Ons soek na die groep eilande se naam.
3: Die groep met die Mediterranean.
0: Nee, nou praat jy van die oceaan.
3: Okay.
0: Baie dankie. Vas vraag, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Wil jy vir ons nommer kies?
2: Nommer 9, asseblief.
0: Wat word die groep eilande genoem wat Mallorca en Ibiza insluit?
2: Die Balearische eilande.
0: Goed, ek gaan hom vir jou gee. Balearische eilande, met wie gesels ek?
2: Romeo van Tidmans.
0: Goed, baie dankie, heerlijke aand verder. Okay. Tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
4: Goeienaand, ek.
0: Wil jy nommer kies?
4: Wat is die vraag? 10,
0: 18 en 19.
4: Excuse?
0: 10, 18 en 19.
4: Wil jy geef my nummer 10, asseblief?
0: Van watter neet word marsipijn gemaakt?
4: Van watter neet?
0: Ja.
4: Ek het nu plat geskop met die vraag.
0: Skakel gerust terug, dankie, tot ziens. Nog so 5 minuten van ons speeltijd wat oorblij. Vasvraag, goeienaand. Goeienaand, hier is by Vasvraag. Skakel maar terug wanneer jy gereed is om saam te speel. 061-291-2007 of 291-2008. Soos gesê, vraag nog beskikbaar nummer 10 van wat er niet word gebruik om marsepein te maak. En vraag nummer 18 is ook nog oop. En vraagie nummer 19. Vas vraag, goeienaand.
5: Goeienaand, die meneer.
0: Ja, meneer.
5: Amanda.
0: En die kom, met wie gesels ek?
5: Dat is Gert van den Doek.
0: Dat is Gert, baie dankie, heerlijk aan vir jou verder.
5: Dankie, Gert.
0: Mooi blij, tot ziens. Inderdaad, marsepein word gemaakt van amandels. Amandels is die neet waar ons op soek was. Vas vraag, goeienaand. Moet opgegee, vraag nog beskikbaar 18 en 19. Ons tyd hardloop stadig maar seker uit. As jy nog graag jou hoed in jou naam in die hoed wil hê, dan moet jy vir ons 'n likeie gee. Vraag nummer 18, Dar es Salaam is die voormalige hoofstad en grootste stad van watter land? In watter land sal jy die stad Dar es Salaam vind? En vraag nummer 19, van watter land het Libanon onafhanklikheid verkry? Van watter land het Libanon onafhanklikheid verkry? Vas vraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Het jy vir ons antwoord?
4: Vraag is wat dag met baas.
0: Sê gou weer.
4: De vraag is het nog daarmee bij.
0: 18 en 19.
4: 19.
0: Van watter land het Libanon onafhanklikheid verkry?
4: Libanon. Luxemburg.
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
6: Goeienaand, Nick, hoe gaan dit met jou?
0: Heerlijk, baie dankie, gaan het daar?
6: Ook goed, dankie, man.
0: Bly om te hoor.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.